0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

troublemaker, and I am just a devil with no despair. So Beaver,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Tijdlijn.
1: Deze zomer spelen we het weer.
2: Vriendje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Klaar klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey Tess.
9: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
8: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
9: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
8: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
10: Top! Jij blijft Bob.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra.
3: In Hogeveen, Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Radio Drenthe.
11: Voor de break.
6: Met Aldert Oosterhuis.

Afgelopen voorjaar werd dirigent Johan Rodenus uit Nijenveen koninklijk onderscheiden voor al zijn vooral muzikale verdiensten. Zo was hij ook jarenlang dirigent van het Christelijk Mannenkoor Bern, waarmee hij in het jaar 2003 de cd Muzikaal Venster opnam. Hiervan hoorde hij het lied Thanks Be to God. In 1958 overleed een van Engela's belangrijkste componisten van zijn tijd, Ralph Vaughan Williams. En een van zijn bekendste melodieën uit het liedboek is lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn. Of, zoals het lied ook wel zong, wat God zij met u, tot ons wederzien.

God zij met u tot ons wederzien. Een prachtig lied dat veel zong wordt bij afscheidsdiensten. U hoorde de koren New Voices in Oriolis onder leiding van André van Vliet. Het christelijk Genemuttermannenkoor Stereo viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan. Het koor heeft in die periode al heel wat opnames en ook geluidsdragers gemaakt, zo ook 10 jaar geleden toen het koor 50 jaar bestond. Breek uit in jubel is de titel van die cd en hiervan U bent mij alles, Heer.

Een lied van de Amerikaanse liedjeschrijver Dennis Jernigan baseert op, althans zo lukt het, de kanon in D van Pachelbel. U bent mij alles heer. Je hoorde het christelijk Geen Mudderman koor Stereo onder leiding van Harm Hoeve. De Magnuskerk in Anlo is zegend met maar liefst 3 orgels en de stichting Vrienden van de Magnuskerk maakt dan ook geregeld opnames om die rieke schat openbaar te maken. Vanuit deze eeuwenoude Magnuskerk zingt het kamerkoor Horas onder leiding van Wim van der Laar en met begeleiding van organist Lucas Jan Schoonbeek een werk van Händel. O Lovely Peace.

In het jaar 2001 stonden de koren De Lofstem uit Geenemuiden, het Christelijk Mankoor Muppel en de christelijk gemengde zangvereniging Tot Ons Genoegen uit Nijeveen, alle drie onder leiding van dirigent Pieter de Jong. Deze drie koren zongen gezamenlijk het lied Liefde Gods. Met enige regelmaat laat ik je hier in verder preek liederen horen uit het liefste lied van Overzee. Een project van onder andere muzikus Daniel Raukema en tekstdichter Sietse de Vries, die vele prachtige Engelse hymnes van een Nederlandse tekst voorzien heeft. Zoals deze. Elke knie moet buigen.

Het koor Canticum Groningen zong onder leiding van Daniel Raukema het van oorsprong Engelse lied At the Name of Jesus, maar dan in de Nederlandse vertaling van Sietse de Vries, Elke knie moet buigen. Er zijn nog een paar plekken in Nederland waar nog mensen in klederdracht loopt. Het bekendst bij ons natuurlijk in de buurt is Staphorst en ook Rauwveen wellicht. Nou schijnt het vooral de vrouwen te wezen die nog overdag die traditionele kleding draagt, de man niet meer. Nou ja, behalve dan, hij zingt in het christelijk mannenkoor Staphorst. Dan komt bij concerten ook de man weer in die mooie kledij. Het christelijk mannenkoor Staphorst, met een lied baseerd op Psalm 84 in een bewerking van Klaas-Jan Mulder. Hoe lieflijk zijn uw woningen?

Organist Frank Kaman op het orgel van de Martinikerk in Doesburg met een eigen bewerking over het bekende lied Dankt, dankt nu allen God. Ja, ondanks de inspannings van de stichting Nije Kerkmuziek, die toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek promoot, heb ik zelf de indruk dat in veel kerken die liturgische muziek wat losgelaten wordt. Dat is misschien niet altijd vrijwillig, want ja, vind maar eens vakkundige muzici die daar invulling aan geven kunt. Dit is een van de liederen die deze stichting uitgeeft, MEF, een lied van Wannes van der Hoeven op tekst van Huub Oosterhuis. Gedenk uw woord.

Wannes van der Hoeven, de componist van dit lied, bespeelde zelf de piano bij Gedenk uw woord. Het wil zingen door het Belgische koor Helikon onder leiding van Geert Hendricks.

het Jonggemeenkoor Emanuel uit Urk zong een lied van hun dirigent Harm Hoeve op tekst van Tineke Hoeve Doornbos. U alleen bent God en Heer. In de kloosters eindigt de kringloop van het dagelijkse bidden met de completen. En de naam zegt het al, het compleet maken, het voltooiden, de dag tot een goed einde brengen. En dat gebeurt dan veelal met de tekst: voordat het licht de dag verlaat, vragen wij u, terwille van uw barmhartigheid, onze beschermer te zijn. En dan in het Latijn, te lucis ante terminum. Deze tekst, onder andere op het muziekset door de Engelse componist Balfour Gardiner, wordt vanmorgen gezongen door het City of Birmingham Symphony Choir onder leiding van Simon Halsey.

0: Het Groot Nationaal Strijkorkest speelde onder leiding van Bert Mol de Glorious Medley in een arrangement van André de Jager. Zo dadelijk om 10:00 wordt er een dreigstalige dienst gehouden in het Kruispunt op Erika. De dienst staat in het teken van het Bijbelverhaal van Samson en heeft dus als thema een sterk verhaal. Dit verhaal wordt verteld in het Drijns door Adriaan Vellinga. Ook de kerkliederen bent in het Drijns. Liederen die wordt begeleid door organist Jokke Bartels samen met twee bugelspeulers. De overdenking wordt dan door dominee Anneke van der Velde. Zo dadelijk dus om 10:00 deze Drijnstalige dienst in het Kruispunt op Erika. Jan de Roos, we kent hem onder andere als pianist, vaste begeleider van het Drijns Kamerkoor. Maar Jan speelt ook prachtig orgel en hij zal morgenavond samen met violiste Inge Muntendam een concert verzorgen in de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit concert begint om 8:00. Deze avond wordt er in de Brugheskerk van Dwingel alweer de 5e zomerzangavond van dit seizoen gehouden. En daarin heeft dominee Dekker uit Meppel de leiding. Ronald Knol is dan de organist en Anne-Jaap Soldaat zorgt voor de zang. Dinsdagavond dus de zomerzangavond in de Brugheskerk van Dwingel en deze avond begint om 8:00. Ook dinsdagavond geeft organist Hans Kelder uit Beverwijk een concert op het Müllerorgel in de Steveniskerk in Westerbork. Dit in het kader van 300 jaar Müllerorgel. Deze avond begint om 8:00. De Hoofdstraatkerk in Hogeveen heeft aankomend donderdagmiddag tussen 12 en 4 de deuren wel eens voor het publiek tijdens Hogeveen Pullendag. Op gezette tijden zal harpiste Regina Ederveen voor de muzikale invulling zorgen. Aankom donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. De Meppeler organist Mannes Hofsink zal aankom zaterdagmiddag een concert verzorgen in de Jozefkerk in Assen. En dit orgelconcert is tussen 4 en 5. En ook zaterdag zal organist Jochem Schuurman een orgelconcert verzorgen in de Magnuskerk in Anlo. Dit concert begint om 8:00. En tot slot kan ik je melden dat de Country Trail Band aankom zaterdagavond een openlucht reunieconcert geeft op het terrein van landgoed Meisjeshof op Leebroek nummer 33 bij Dwingel. Dit concert begint om 7:00, de toegang is gratis en die wordt wel verzocht zelf in mijn stoel mee te nemen. Aankom zaterdagavond dus 7:00 de Country Trail Band op landgoed Meisjeshof op Leebroek. En dat bericht bracht ons aan het einde van deze aflevering van Voor de Preek op zondag de 2e augustus. Heb je ook post voor dit programma? Stuur dat dan naar voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer bij waren vanmorgen en nog een hele fijne zondag.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja. Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Lekker slapen. Slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
11: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9:00. Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ik zie kleurrijke streken.
18: Ik zie mensen van alle tijden.
19: Ik zie deze stijl wel zitten.
20: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
22: Laat meer zien.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
26: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Bij een huis aan de Entingenstraat in Assen was afgelopen nacht opnieuw een explosie. Dit keer vond de ontploffing plaats aan de achterkant van de woning. Aan de voorkant staan sinds eerdere incidenten camera's opgesteld voor extra toezicht. Ondanks de camera's ging het vannacht toch weer mis. De politie is direct een onderzoek gestart. Het is de derde keer in korte tijd dat er bij dezelfde woning iets ontploft. De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar verband houden. Een fikse autobrand in Hogeveen afgelopen nacht. Rond 4 uur in de ochtend bleek een auto aan de kwikstaart in de stad volledig in lichterlaaien te staan. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. 4 weken lang is de N48 tussen Hogeveen en Balkbrug afgesloten voor al het verkeer. Van maandag 3 tot en met zaterdag 29 augustus voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit. Voor veel weggebruikers betekent dat omrijden, extra reistijd en drukte op omliggende wegen. Volgens Rijkswaterstaat is het onderhoud noodzakelijk om de weg veilig en toekomstbestendig te houden. Nu bekend is dat het doek na 9 edities valt voor het Holland International Blues Festival, is de kater in Grollo groot. Het nieuws hakt er ook in bij het Cuby and the Blizzards Museum in het Bluesdorp. Het museum is niet bij de organisatie van het muziekevenement betrokken, maar stond wel stevast met een pop-up expositie op het festivalterrein. Het museum hoopt op een nieuw initiatief in het dorp. Na het desastreuze einde van het vorig seizoen gloort er voorzichtig weer wat hoop op de Oude Meerdijk. FC Emmen besloot de open dag met een oefenwedstrijd tegen Almere City FC. Na een moeizaam openingskwartier trok de ploeg van Menno van Dam de wedstrijd met fris voetbal naar zich toe. 4-0. En dan gaan we nog even naar het weer.
0: Goedemorgen. Vandaag staat weer een fraaie zomerse dag op het programma met een graad of 26 in de kop en tot 28 graden in het zuiden van Drenthe. Er is veel zon bij, maar die zon heeft ook wat te duchten van enkele hoge vegen aan de lucht, die vooral vanmiddag een beetje toenemen. De wind is in eerste instantie heel zwak. Hij heeft eigenlijk niet echt een richting, maar vanmiddag dan wordt hij wat sterker en gaat hij vanuit het noordoosten waaien en brengt verkoeling met zich mee. De avond is in de kop van Drenthe nou een graad of 20, 21. Vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 17. In het zuiden van Drenthe houdt de warmte nog wat langer aan en daar is het tot ruim na zonsondergang ruim boven 20 graden. Nou, vannacht dus een graad of 15 op de koelste plekken en 17 op de meeste plekken. En er komt er morgen een veel warmere dag aan. De wind is pal oost, maar brengt zeker geen verkoeling met zich mee. Het wordt in de kop van Drenthe 31 tot bijna 32 graden. In het zuiden van Drenthe ruim 33 graden. Mix van zon en vooral hoge bewolking. En het zou kunnen dat die warmte te veel wordt voor de atmosfeer en dat er een enkele plaatselijke bui ontstaat in de middag. Maar veruit de meeste plekken hebben dat niet en houden het gewoon droog. Op dinsdag nog een warme dag, 31, 32 in de kop. In het zuiden van Drenthe opnieuw bijna 33. Wel gaat de wind die dag draaien, door het zuiden naar het zuidwesten, en brengt wat meer bewolking met zich mee. Het is dinsdag echt een gemengd beeld aan de lucht, met opnieuw de mogelijkheid van een bui. Tweede helft van de week vertrekt de hoge druk uit onze omgeving en krijgen we meer depressie-invloed vanaf de oceaan. De temperaturen beginnen te dalen. Woensdag nog een graad of 28... maar donderdag en vrijdag eerst 24 en dan misschien maar 22 op vrijdag. Mix van zon en bewolking. Ook blijft het licht onstabiel. Er zou iedere dag een beetje regen kunnen vallen, maar de meeste plekken zullen iedere dag geen enkel asfalt zien en daar duurt de droogte gewoon voort. Een fijne morgen iedereen.
2: Radio Drenthe.
3: Zondagochtendlicht.
2: Met Marian Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Welkom bij Zondagochtendlicht. Denk er het jouwe van. Kent u die uitdrukking? Als dit je bekend voorkomt, nou, dan zul je je wel thuis voelen bij deze aflevering van Zondagochtendlicht. Het gaat onder meer over levenswijsheden en uitdrukkingen. Dus, ga ik luisteren. En denk er.
2: Irgendwo in dieser großen Stadt gibt's einen imposanten Mann. So ein Gewinnertyp, der alles hat, alles kriegt, alles weiß und alles kann. Drei Gehaltsklassen über mir, hat sogar einen Schulabschluss gemacht. Kann drei Fremdsprachen, spielt Klavier. Wer jetzt da hat, der einen Blumenstrauß gebracht.

Ja, leuke Duitse artiest vind ik dit. Danger Dan heet hij. Trotzdem. We zijn echt geen heel kunstzinnig gezin, hoor. Maar als er een onderwerp is dat al meerdere keren aan tafel aan de orde is gekomen bij ons, dan is dat de pindakaasvloer. Ja, je kent de achtergrond waarschijnlijk wel. Begin deze zomer overleed Wim T. Schippers, kunstenaar, acteur, radio-tv-maker. De stem ook van Ernie en Kermit de Kikker uit Sesamstraat. Nou, onvoorstelbaar creatieve man, waar Nederland taalkundig ook nogal veel aan te danken heeft. Ik luisterde zelf vroeger heel graag naar Jacques Plafond, bijvoorbeeld. Ging hij tegen alle radiowetten en regels in. Hilarisch. Maar Wim T. Schippers was dus ook de maker van de pindakaasvloer. Een tijdelijk kunstwerk. Dat bestaat uit, ja, je raadt het al, een vloer van pindakaas. Niet meer, niet minder. Nou, de kinderen vinden dat niet kunnen. Nou, we hebben ze kennelijk heel goed opgevoed. Ik ben er ook wel een beetje trots op. Want hun belangrijkste argument is toch voedselverspilling? Nou ja, dat mag. Maar ze zien er ook de kunst niet van in. En dat mag ook natuurlijk. Maar ik moet zeggen, mij doet het toch wel wat. Ik heb nog eens even opgezocht hoe het er nou uitziet. Er staan bijvoorbeeld geen hekjes om dit kunstwerk, om deze pindakaasvloer. Dus, er zijn al mensen in gaan staan. Nou, dan moet het gerestaureerd worden. Daarvoor hebben ze dan wel een pot pindakaas achter de hand. En er is ook al iemand geweest die een foto wilde maken en die zijn telefoon in de pindakaas liet vallen. Ja, dat kunst ook dat kan zijn. En dat dat ook kan met kunst. En hoe mensen daarmee omgaan. En wat ze ervan denken, wat ze ervan vinden. Ik vind het allemaal eigenlijk hilarisch. Dat ik daardoor toch ook denk, zal ik toch nog eens gaan kijken.

Dire Straits in the Gallery. Ook over artiesten die het al dan niet maken. Ik ben toch benieuwd wat Mark Knopfler dan zou vinden van de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Tot 6 september overigens nog te zien in Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De poëzie in Drees vandaag is van Gré Seidel Broekhuizen. Het heet Zomernacht. Warm was de nacht. Ons broden dreef zacht over en weer. In vriendschap en vree. Sedert de oomt een deken van duister over de zonnige zomerdag lee. De bloeiende bloemhof, meu van het groen. En het gloedvolle bleun dempte de kleuren. Verzwoorde de geuren. En alles zweeg een nacht en betovering niet te versteuren. Door de fluweelboom rees rustig de manen. Schenkend een schijnsel als zulvenstof. Op droom en vervulling, de oneindige vrede van zomernacht over een slopende hoofd.

Over levenswijsheden gesproken. Daniel Lohuis, deur in tot aan de streep. Ja, en wijsheden die heb je in het fietsen. Tour de France is inmiddels natuurlijk weer voorbij, maar er wordt nu volop gefietst in de regio. Gouden Pijl in Emmen, Suruijsterveen, dat hebben we al gehad tegenwoordig. Of die komen nog. Van die zomerse evenementen, ja, ik vind het ook altijd wel mooi. Ik ben geen wielrenner, maar ik hou op zich wel van fietsen. Al is dat ook wel weer een beetje veranderd na mijn operatie. Want fietsen doe je als het goed is zonder nadenken. Maar dat is er bij mij een beetje vanaf. Die gammele benen van mij die doen nog steeds niet wat ze vroeger deden. En dat maakt me onzeker. En zoals zo vaak, juist die onzekerheid heeft de grootste invloed. Dat is eigenlijk ook behoorlijk nieuw voor mij. Dat ik, als ik bang ben, dat mijn benen het ook minder goed gaan doen. En dat vind ik dan zo flauw eigenlijk. Of gemeen. Ja, noem dat maar gemeen. Ja, waar gaat het over? Maar ik weet met mijn verstand dat ik het zelf veroorzaak. Maar ik kan me er toch heel slecht tegen verzetten, dat gevoel. Nou, moeilijk uit te leggen, maar laatst vond ik trouwens wel een goede vergelijking daarvoor, hoor. Want weet je nog dat je als kind wel eens een heuvel afrende? Zo'n heuvel van gras, of een duin aan zee, of op een zandvlakte. Dat je dan ineens het gevoel kon krijgen dat je je eigen benen niet meer bij kon houden. Nou, dat dus. Dat gebeurt bij mij als ik op de fiets bang ben. En het is zo akelig.

langs de kant bij de ronde van Nut. Het regende flink, ik voelde me kut. Ik vond er niks aan, het deed me geen fuck. Maar ik had niks te vinden, de krant wou een stuk. En net toen ik dacht

0: bent een liefhebber, als ik mij niet vergis. Maar mag ik zeggen dat ik in uw verslagen iets mis?
1: Hier had ik geen zin in, keek nerveus om me heen. Pas toen zag ik zijn krukken, hij miste een been. Ik begon te blozen voor het eerst in 50 jaar. Greep naar mijn saffies en zei, zegt u het maar. Hij zocht in zijn zakken en steun bij een muur. Hield mij zijn aansteker voor en zei kalm...
2: Vuur.

tijd nemen. Ik stond tegen mijn auto aan. Ik maakte een notitie. Op mijn bloknoot viel een traan. Ga niet vol vals verlangen in de schaduw van de grote staan. Zoek je eigen richting om de ware weg te gaan.

Ja, en daar gaat de harmonie weer. Of de fanfare. Ik vind dit zo mooi gemaakt. Acteurs Frank Lammers en Joost Prinsen. God hebben zijn ziel. In Het leven is een kermiskoers. Zo'n gesprek tussen een journalist en een oude toeschouwer van zo'n rondje om de kerk. Ja, het is bijna voor op een tegeltje. Zo'n spreuk aan de wand. Het leven is een kermiskoers. Ik vind het mooi. Op mijn werk ben ik een soort taalcoach geworden, hoor. Mensen vragen mij allerlei dingen op het gebied van Nederlandse taal. Ik probeer ze ook wel wat te leren. En dan hebben we het tegenwoordig ook wel vaak over uitdrukkingen. En wat mij dan opvalt, jongeren kennen steeds minder uitdrukkingen. Of ze verhaspelen uitdrukkingen omdat ze de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt, om maar eens een voorbeeld te geven. En ook mijn eigen kinderen, ze studeren notabene allebei, die blijken heel veel uitdrukkingen en gezegdes helemaal niet meer te kennen. Nou heb ik er geen onderzoek naar gedaan, maar ik vermoed dat dat komt doordat we met z'n allen steeds meer filmpjes kijken, korte filmpjes, en steeds minder teksten lezen, lange teksten. En als die kinderen van mij een keer een boek lezen, dan lezen ze die ook nog eens vaak in het Engels, want dat is weer stoerder of zo. Nou, af en toe probeer ik ze uit te dagen, want op internet staan heel veel quizzen met uitdrukkingen, en die doen we dan even bij de thee. Vind ik heel leuk. Nou, en laatst zat de dochter aan tafel in de krant te neuzen. Vraagt ze opeens: wat is nul op het rekest krijgen? Dus wij legden dat uit. Waarop ze zei: ah, dat dacht ik al. Goed, hè? En ik haal het nog uit een papieren krant ook.

0: Ja, ik was bezig met uitdrukkings, dus ik dacht, laat ik er nog een paar bij zoeken. Je hoorde van Boudewijn de Groot, tip van de sluier. En daarvoor, het was geen officiële uitdrukking, maar dankzij Henny Vrienten en Herman Brood is het zo onderhand wel geworden. Als je wint, heb je vrienden.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, en toen dacht ik, loop ik ook nog eens in de Drentse boeken kijken naar een mooie uitdrukking in Drents. Vroeger deed ik dat wel voorkeur, maar ik word er altijd zo deprimeerd van. Want het zijn allemaal van die negatieve dingen. Het gaat allemaal over hoe erg het allemaal is. Maar goed, ik heb er nog een vun en die is dan nog wel weer oorig. Van vijand een vriend maken, dat zal elk tot voordeel raken.

Louis Capaldi in Stay Love. Ja, als ik wat inspiratie zoek voor dit programma, dan kijk ik wel eens even op internet wat er gebeurd is op deze datum vroeger. Dan moet ik altijd oppassen dat ik niet bij Sophie in het vaarwater kom. Mooie uitdrukking ook. Maar gelukkig is Drenthe toen nu op vakantie, dus kan doen wat ik wil. Nou, het is vandaag 2 augustus. Ik zag op internet, het was in de afgelopen week, maar dan in 1914, dat Europese landen optrokken en de Eerste Wereldoorlog echt begon. Het was midden in de zomer en ze hadden de zin in. Ze waren ervan overtuigd dat hun land, hun volk, hun leger het beste was. En dat op het slagveld ook wel heel snel zou blijken. De militairen dachten dat ze met kerstmis weer thuis zouden zijn. Nou, dat liep dus even anders. En ik moest terugdenken aan de film 1917. We hebben hem destijds in de bioscoop gezien, met het hele gezin. En inmiddels komt hij ook wel eens op tv. Ik weet dat ik er dit voorjaar een keer voor ben gaan zitten. Ik dacht, laat ik nog eens kijken. Hoewel ik eigenlijk niet zo goed wist waarom. Want ja, eigenlijk is het gewoon een en al ellende. Ze hebben er wel een verhaallijn in gemaakt. Twee Britse soldaten die in Noord-Frankrijk of België, ik weet niet meer precies, een boodschap door vijandelijke linies moeten brengen. Het is ook wel super knap gefilmd. Alsof er maar één camera is. Maar bij de ontknoping, ik zeg verder niet hoe het afloopt, ja, denk je toch, oh, ja, dat dus. Het enige dat je eraan overhoudt, is het besef wat een doffe ellende die Eerste Wereldoorlog was. Er zijn eigenlijk helemaal geen goede en geen slechte. Het was uitzichtloos, volstrekt zinloos bloedvergieten. Maar toen dacht ik, ja, misschien is dat het wat ik uiteindelijk toch waardeer in die film. En dat ik dit vertel, zodat je toch nog een keer kunt gaan kijken. Want ja, er is eigenlijk uit die hele oorlog geen goed verhaal te maken. Maar het moet wel af en toe verteld worden.

Kate Bush was dat en Army Dreamers. Dan heb ik nog een toch wat gewelddadig verhaal uit een kathedraal. Een poëzie, een stukje poëzie in het Nederlands van Aleidis Dierik. Priester schiet duiven in een kathedraal. Heel even staat hij in een bui van veren. Een korte sneeuw, een kolk van kleine pluimen, weerspiegeld in de vloer. Een ademloze vrede terwijl het schot weer kaatst tegen de zuilen. De lichte buit begeert, de vogel weerloos, als room geschept, gelegd tegen zijn huid. Aanspoelend in een golf van bloed, ontroering. De kerk zet in de zon haar bakens uit. De zomermiddag heet, gesmolten blauw, de ramen, verbazing. Gans zijn lichaam, wit, verdriet, extase. Alsof hij lag heel hevig in een vrouw verzadigd. Maar dat weet hij niet.

Elske de Wal was dat en Cheap Perfume. Nou, met die lucht, ja, goedkope parfum, laat ik je lekker zitten, want ik ga weer lekker naar buiten, waar hopelijk de vogeltjes fluiten en waar het wat frisser ruikt. Jeroen Mulder, die deed de techniek voor mij. Hartstikke bedankt daarvoor en volgende week ben ik er graag gewoon weer. Graag tot dan.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where Classic meets Future.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Radio Drenthe.
13: Pollings Passie.
9: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Polingspassie. Vandaag hebben we 2 uur lang alle nummers uit 1973. Een periode waarin ook heel veel popmuziek was. Waar het Nederlandstalig heel mooi was enzovoort. Dus ik noem het eigenlijk die periode van 65 tot 74 de kraamkamer van de popmuziek. Alhoewel de veur ook wel al een beetje popmuziek was natuurlijk. Ik begin met Rob de Nijs. Hij had zo in de jaren 60 niet zo druk meer. En toen hadden geluk dat Boudewijn de Groot en Lennart Nij wat voor hem schreven. En toen kwam hij weer helemaal aan de top. Met bijvoorbeeld Dag, zuster Ursula.

Danilo's tweede Albert West, Ginny Come Lately. Albert West die scoorde in 69 zomers ongeveer vijf hitjes met zijn dansorkest, de Shuffles. En dan 1973, dan wordt Ginny Come Lately een hit. Het was een nummer trouwens, wat al bestond, was uitgebracht door Brian Hyland. Maar Albert West die pikt dat gewoon op en zingt hem ook en maakt er ook een hitje van. Deed het best heel goed. En dan Freddie Breck. Vorige week draaide ik Überall auf der Welt. Ook een lied, een nieuwe tekst op een klassieke melodie. En hier gebeurt hetzelfde. Hij nam de ouverture van Het Dichter und Bauer van Frans von Suppé. En daar hebben ze ook een nieuwe tekst op geschreven. En dat werd Rote Rozen. Werd in 1973 ook een enorme hit. Het was zelfs zo, als hij ergens zong, dan moest je altijd dit nummer ook zingen. En dan brachten tientallen bezoekers, die brachten dan een roos naar het podium. En die gaven ze dan aan hem, Freddie Brick. Heb ik nou Charles Aznavour. En Charles Aznavour die heeft niet alleen in het Frans zingen, maar die heeft ook wel in het Engels zingen. Want natuurlijk, dat is ook een taalgebied waarin je veel kunt verkopen. En hij had al een nummer, Les plaisirs démodés, hoe denk je, 72, dat betekent zoiets als de geneugten van vroeger, het plezier van vroeger, zo ongeveer. En dat werd een zeer bekend nummer, ook covered door heel veel grote artiesten. The Old Fashioned Way.

was Imca Marina natuurlijk, hè, maar daarvoor hun wij Bonnie Sinclair. Bonnie Sinclair is ontdekt toen ze 17 jaar was en een keer met mocht zingen op het podium met Peter Koelewijn. En die was er zo van onder de indruk, die zegt: meisje, ik zorg dat jij een platencontract krijgt. En dat is ook gebeurd. En daarna was Peter Koelewijn ook steeds de man die de nummers voor haar produceerde. Ook toen ze ging zingen met de groep Unit Gloria. Dat was ook de groep die later ook Robert Long ook begeleidde. En dit was dan Waikiki Man, Waikiki Man. Hendrikje Imca Bijl hebben we daarna. Met Bella Italia, ook een nummer uit 1973. Ze had al eerder wat een aantal nummers uit, al in de jaren 60 al. Bijvoorbeeld Surabaya al, 1963. En daarna nam Anneke Greunloot op. En toen werd die eigenlijk bekender als die van Imca Bijl. Van, ja. En Imca Marina, moet ik zeggen. En Alekino, España, Vino, waar blijft de wijn? Weet je allemaal. Maar dit was een van de lijst grote successen. Bella Italia. Dan heb ik hier iets van Artemios Venturis Roussos, oftewel Demis Roussos. Geboren in Egypte, uit Griekse ouders. En die waren alles kwijtraakt bij de Suezcrisis in 1956. Gingen ze terug naar Griekenland. Hij ging speelden in allerlei bandjes enzovoort. Besloot uiteindelijk naar Parijs.

daar kom ik straks op. Mireille Mathieu hun weer als tweede met La Paloma AD. Een nummer wat al gemaakt is in 1861 door de Spaanse componist Sebastián Iradier. En dat is een, ja, lied dat gaat terug helemaal naar de oorlog tussen Perzië en Griekenland. Nou, het is een zinkschip of zinkende schepen en witte postdoem vliegt terug naar Perzië. En het thema is uiteindelijk dat liefde overwint de dood altijd. Nou, dit is een nummer, La Paloma, dat betekent de duif trouwens. Dat is een nummer dat is, nou, misschien wel de meest gecoverde nummer ooit. Met honderden versies van. Ook weer met vaak wat verschillende teksten. Dus, en dat was van Mireille Mathieu in Duits dit keer. Dan Nico Haak en de Paniekzaaiers. Ook ooit ontdekt omdat hij altijd was te zingen. Hij was autospuiter samen met zijn broer. En stelde hij te zingen en mensen die zeiden: oh Nico jongen, je moet wat doen in de muziek. Je moet eens wat gaan optreden. Ja, maar ja, wat moet ik dan doen? Nou, het had geluk. Hij had een benedenbuurman, was Paul Eduard. En die speelde in Tea Set en After Tea. En samen met die buurman verzinde hij een aantal liedjes. Dat heeft hij, ja, de wereld inbracht. En langzaam maar zeker groeide zijn populariteit. Tot in 1973 dit nummer kwam, Ukulele. En toen was het klaar met Nico Haak. En weer een groot artiest. Wat stond er in de top 40 in week 31 van 1973? Nou, de grote zomerhit uit dat jaar, dat was van Sheriff Dean, Do You Love Me?

Sheriff Dean, een Franse zanger, Frans-Algerijnse zanger eigenlijk, die studeerde in Brussel en toen dacht, kom, ik ga hier eens wat muziek opnemen. En dat werd een grote nummer 1 hit, ook in Nederland. De Osmonds heb ik nou. Een groep uit hetzelfde gezin. Allemaal broers en een zusje, Ellen, Wayne, Merrill, Jay en Donny Osmond. En die traden op in grote shows, in de Andy Williams Show. Ze deden het geweldig. En ook in Nederland deden ze het prachtig mooi. Later ging Donny ook zelf nog het pad op van de artiestenwereld. En ook zuster, oh, een keer weer, die komt nog. Ik heb hier een van de grote hits ook, Going Home.

We kennen Gerard Cox natuurlijk van zijn beginperiode, toen hij luisterliedjes ging zingen in de stijl van Jaap Fischer. Toen hij samen ging werken met Frans Halsema en legendarische theaterprogramma's maakte. Van de tv van legendarische series. En toen scoorde hij in 1973 met een liedje "Het is weer voorbij die mooie zomer". Hij scoorde echt heel goed. En hij kreeg kritiek van alle vakbroeders. "Ah, Gerard, dat past toch niet bij jou. Jij moet toch artistieke ding doen," enzovoort. Weet je, ze waren zo jaloers als de weet ik wat natuurlijk. Maar nee, Gerard, die moest artistieke ding doen. Die mocht dit eigenlijk niet doen van hen. Maar hij heeft er goed aan verdiend, geloof mij. "Het is weer voorbij die mooie zomer."

Cindy und Bert, het droompaar van de Duitse slager, echtpaar en vrouw. Want ze waren een echtpaar, immer wieder sonntags. We zijn bijna aan het eind. Ik heb nog een klein stukje voor je van Fleetwood Mac.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
16: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw.
12: met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Geniet nu van uw op.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Radio Drenthe.
2: Pollings Passie.
1: Met Jans Polling.

Cliff Richard, Power to All Our Friends. Ja, we zitten in 1973 in de periode dat het Eurovisie Songfestival nog wat voorstelde. Toen kwamen er nog originele nummers en goede artiesten. En dat werd later ook hits, meestal. Zoals bijvoorbeeld deze, Power to All Our Friends van Cliff Richard. Dat was de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival 1973. Hij wil het niet, hebben we er daden met. En dat was trouwens de tweede keer er al mee, die waren haar in 68 ook al meedam met Congratulations, en toen voor de tweede. En dan kregen wij nou een nummer van Björn, Benny, Frida en Anna. Ring, ring. En dat hebben we later ABBA. Maar dat was nog voor die tijd dat ze, ja, als ABBA bekend werden. Dit nummer, die had trouwens wel hartstikke goed. Met dit nummer werden ze al bekend in heel Europa, en toen werden ze al vroeg om op te trainen. Gingen ze al een LP maken en zo. En toen kwam het zover dat ze in 1974, dus het jaar hierna, met me gaan doen met het Eurovisie Songfestival. Toen zong ze Waterloo en toen werd ze wereldberoemd. Maar hier nog net één te veel.

Ja. We hebben toe aan de raadplaat. Dat doen we elke programma doen we dat, de raadplaat. Ik laat je een stukje horen. En dan is de vraag, wie zingt dit en hoe heet dit nummer? In dit geval mag je twee titels noemen van een nummer. Dat reken me straks beter goed aan het eind. Maar in ieder geval, ik laat je nou in wat horen. Lippen.

Niet zo moeilijk, dacht ik, hè? Misschien wel de titel. Nou, wie zingt dit en wat is de titel van het nummer? Of een half uur, dan weet je dat, want dan laten we dat hun. Dan gaan wij in Titim Deur met Charlie Rich, country en western zanger. En die had een prachtige plaat in 1973. Het jaar waaruit alle nummers komt die wij in deze twee uur draait. Charlie Rich, die begunde als liedjeschrijver voor een platenmaatschappij. En die liedjes deden niet goed, want de jazzy en zo. En toen gaven ze hem een aantal countryplaten met en zo. En met alle rock and roll nummers en country singles. En toen zeiden ze, probeer eens zoiets te schrijven. En dat deed je. En zie daar, het lukte. Jerry Lee Lewis zong wat van hem. Johnny Cash zong nummers van hem. En toen dachten ze later, nou, ik kan het ook zelf wel eens proberen. En er kwam in 1973 al een hit met Behind Closed Doors. En vlak daarop ook deze, zijn grootste hit, The Most Beautiful Girl.

Charlie Rich. Vicky Leandros die scoorde hit na hit nadat ze in 1972 het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. En ze zong vooral heel veel in Duits, ja, door heel veel verkocht. Een van de grote hits, hoe denk je 73 was, Die Bouzouki klang door die zomernacht.

0: Bollings passie.
1: Uit het theater.
2: Johan Sumde waren ook de gloriejoren van Henk Elsink. Hij had de restaurant De Kopermolen in Amsterdam, ook een theaterrestaurant, had al in 1963. Hij ging er later ook theaters in met allerlei one-man-shows en een prachtige ding gemaakt. Hier, hoe 1973, kleine Johanna.

In een huisje op de heide zat een grijze oude vrouw. En daar heel stilletjes te schrijden aan wat het lot haar zengen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng en wat het lot haar brengen zou.

als de avond is gevallen. En het o zo wonker wordt. En het o zo donker wordt.

s'nachts wacht zij op telefoon. En tevergeefs. Tevergeefs wacht zij op telefoon. En zij smeekt al vele weet het aardse loon. Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het venster.

plaats is geworden. En de kerkklok 12 slaat.

En met een Jan vol profimant. Johanna is weer in het laag.

mestje, en op moeders nestje, op de oude stee. En het huisje op de heide heet voortaan Heesje wel te vrij. Een fruisje wel te heen. Een vreesje heet te breed. Sneetje smurrebreut. Huisje bruid te breed. Oh, heet dat rotding nou? Oh, huisje wel te vreen.

Dimitri van Toren. Hij heet eigenlijk Jan van Toren, maar Dimitri, dat zou een mooie klinken. Zanger en kleinkunstenaar. Hij speelde in een bandje, de Lettersets, samen ook met Pierre Carter trouwens. En dat doet van alles. Maar al in die periode begon hij ook al liedjes voor zichzelf te schrijven. Dan hebben we het over de jaren 60. En in 66 kwam al een eigen LP uit. Hij schreef zijn eigen liedjes en een beetje poëtische teksten allemaal. En dit was dan in 1973 een van de grote hits van hem. Een lied alleen voor kinderen. The Carpenters kennen we ook. Broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze begonnen al toen zij, of 19 was, hij was iets ouder. En ze deden het goed. Kreeg toen al een prachtig nummer van Burt Bacharach. They Long to Be Close to You. Dat deed het goed in Amerika en overal. En de successen die kwamen toen. Het was jammer dat Karen een obsessie had voor het gewicht en zo. Leed ook aan anorexia nervosa. Ze is ook niet ouder geworden, ze is 32 jaar. Toen is ze overleden. Jammer, anders hebben we nog veel meer van haar gehoord. Maar dit was een van de grote hits. O 1973, dus Yesterday Once More.

kent Peter Koelewijn al vanaf 1960... toen hij doorbrak met Kom van het Dak Af. En later bleef hij gewoon met zijn begeleidingsband ook nummers maken. Hij bleef optreden, maar wat hij ook deed was het produceren van platen voor een heleboel andere artiesten. Nou, en die liste is eigenlijk te lang om op te noemen. Bijna alle Nederlandse artiesten hebben wel iets te zingen wat door Koelewijn geproduceerd is. En daar was hij bijzonder goed in. Maar hij maakte zelf ook nog hits. Bijvoorbeeld in 1973 Angelina.

Ja, liedjes over vrouwen en mooie wichten. Dat was altijd populair. De Buffoons, die zingen ook iets. My Girl Donna. Niet een nummer wat van hunzelf was. Dat was al door Richie Valens, heel bekend worden. En de Buffoons, die hadden ook eigenlijk hun topjaren gehad. 68 en 69. Dat waren de topjaren van de Buffoons. Toen waren ze zo goed dat ze zelfs gevraagd werden om met te spelen in een Europese tournee van de Beach Boys. En toen ging het management van de Beach Boys eens in kijken wat dat voor jongens waren. Die gingen ze in blusten. En dan zeiden ze, nee, we wilden niet met hem. Want de Buffoons zingen waarschijnlijk het hele repertoire van de Beach Boys beter dan de Beach Boys zelf. Ze waren echt hartstikke goed. Nou, en in 1973 hebben ze nog één keer weer een hitje gehad. Dus met My Girl Donna.

in 1973 was het Eurovisie Songfestival nog hartstikke belangrijk. Want toen kwamen er nog hits uit die later ook klassiekers bleken zo ongeveer. Zo Mocedades, dat was een Spaanse groep uit Baskenland. Die zong toen ook RS2, een liefdeslied. En er wordt de geliefde vergeleken met belangrijke zaken als water, vuur, met plezier, vreugde, met brood, met muziek. En alleen de geliefde was altijd mooier, altijd belangrijker, altijd fijner en beter wist. En het lied werd tweede trouwens, maar hij heeft wel veel meer verkocht dan het nummer 1 liedje toen. Dat was Tu te reconnaître. Dus hier, Mocedades, RS2.

de uitslag van de raadplaat. Ja, het belangrijkste stukje uit dit programma, denk ik. Nou, ik laat hem horen en dan hoor je wel wie het zingt en hoe de titel is.

is natuurlijk Boudewijn de Groot, Jimmy. En als je hem dacht, oh, ik dacht, hoe sterk is de eenzame fietser, is dat ook goed. Ja, dat was de eerste titel. En toen dacht hij ineens, Boudewijn de Groot, ja, ik zing eigenlijk over vader en zoon. En zijn zoon heette Jimmy. Toen dacht hij, ik neem hem niet Jimmy. Nou, weer ook weer. De Osmonds, dat was een zeer muzikale familie. Want Mary Osmond, die zag de Breurs ook opgroeien tot een geweldige popgroep. Maar zij had geen plezier aan popmuziek. Ze ging de country kant wat op. En toen ze 14 jaar was in 1973, toen nam ze nummer Paper Roses op. En daar had ze een nummer 1 hit met.

En dit was Pollings Passie. Vandaag gemaakt door Jans Polling en Martin Fuller. Ik hoop dat we genoten hebben. Ik hoop dat je een fijne middag hebt en een goede week. Tot aan de week.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.
13: Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Bij een huis aan de Entingenstraat in Assen was afgelopen nacht opnieuw een explosie. Dit keer vond de ontploffing plaats aan de achterkant van de woning. Aan de voorkant staan sinds eerdere incidenten camera's opgesteld voor extra toezicht. Ondanks de camera's ging het vannacht toch weer mis. De politie is direct een onderzoek gestart. Het is de derde keer in korte tijd dat er bij dezelfde woning iets ontploft. De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar verband houden. Duitsland verlengt de grenscontroles tot na september. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekendgemaakt. De controles zouden deze maand aflopen, maar blijven volgens hem nodig vanwege de toename van migranten die via de Spaanse enclave Ceuta Europa bereiken. Duitsland voerde de grenscontroles in 2024 in om illegale migratie tegen te gaan en verlengde die maatregel sindsdien al drie keer eerder. 4 weken lang is de N48 tussen Hogeveen en Balkbrug afgesloten voor al het verkeer. Van maandag 3 tot en met zaterdag 29 augustus voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit. Voor veel weggebruikers betekent dat omrijden, extra reistijd en drukte op omliggende wegen. Volgens Rijkswaterstaat is het onderhoud noodzakelijk om de weg veilig en toekomstbestendig te houden. Nu bekend is dat het doek na 9 edities valt voor het Holland International Blues Festival, is de kater in Grollo groot. Het nieuws hakt er ook in bij het Cuby and the Blizzards Museum in het Bluesdorp. Het museum is niet bij de organisatie van het muziekevenement betrokken, maar stond wel stevast met een pop-up expositie op het festivalterrein. Het museum hoopt op een nieuw initiatief in het dorp. Een fikse autobrand in Hogeveen afgelopen nacht. Rond 4 uur in de ochtend bleek een auto aan de kwikstaart in de stad volledig in lichterlaaien te staan. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Na het desastreuze einde van het vorig seizoen gloort er voorzichtig weer wat hoop op de Oude Meerdijk. FC Emmen besloot de open dag met een oefenwedstrijd tegen Almere City FC. Na een moeizaam openingskwartier trok de ploeg van Menno van Dam de wedstrijd met fris voetbal naar zich toe. 4-0. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
16: Goedemiddag. Het is vandaag een redelijk zorgeloze zomerdag in onze provincie, met een gematigde zomerse temperatuur van een graad of 25 tot 26 in het noorden van de provincie en ongeveer 28 maximaal in het zuiden van Drenthe. De wind is zwak uit oostelijke richting en trekt later vanmiddag enigszins aan, dan wordt hij matig. En dat gaat er wel voor zorgen dat er vanaf de zee wat koelere lucht binnenstroomt, waardoor het vooral in de avond in het noorden van de provincie vrij snel afkoelt. Vannacht is het aan een graad of 14 tot 15, terwijl het zuiden van Drenthe 16 of 17 graden overhoudt. Het blijft nog wel 20 graden tot ongeveer rond zonsondergang. Er komt wel geleidelijk aan overdag wat meer bewolking, maar het is hoge bewolking en die blijft verder onschuldig of onbruikbaar als je neerslag wilt vanwege de droogte. Vannacht ook half bewolkt, nou, temperatuur is al genoemd, een graad of 14 tot 16. En morgen dan zien we een aanzienlijk warmere dag. Dan is de wind pal oost, windkracht 3, en dan wordt het zelfs in de kop van de provincie 31 tot 32 graden, in het zuiden ruim 33 graden. Mix van zon en hoge bewolking, met in de namiddag misschien een enkele echt losse bui. Heel veel plekken, tot misschien wel alle plekken, zullen het volledig droog houden, maar er is een klein risico op een spontane warmtebui. Vanaf dinsdag gaat de wind draaien en gaat door het zuidoosten, door het zuiden naar het zuidwesten toe. En dinsdag zelf is het nog wel rond de 30 graden met een mix van zon, bewolking en misschien weer zo'n losse enkele bui. Maar vanaf woensdag zien we dat de temperatuur begint te dalen. Woensdag 28 graden, donderdag een graad of 24 tot in het zuiden 25 en richting volgend weekend een graad of 22. Dat is dan weer net iets onder normaal voor deze tijd in augustus. Ondertussen blijft het weerbeeld gemixt. Zon, bewolking, veel zon eigenlijk ook wel. met een matige zuidwestelijke wind. En iedere dag een kleine kans op een losse bui. Maar het lijkt erop dat neerslag van betekenis deze week niet in de verwachting gaat verschijnen. Een fijne middag iedereen.
17: Radio Drenthe.

0: Higher and Higher. Jackie Wilson op Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe. Met Dimitris Kops.
0: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Lekker, lekker, lekker. Zometeen maken we een rondje Europa. En daarin hoor je een zomerhit uit een land van Europa. En ja, ik kan het wel verklappen. We zijn vanmiddag met het vliegtuig aangekomen in Spanje. Ja, rijden naar Spanje met de auto is wat ver. Dus vandaar heb ik het vliegtuig gepakt vanmiddag. Een Spaanse zomerhit zometeen. En ik denk dat je hem niet kent. Je kent denk ik alleen de versie van Jeroen van de Boom. Welke plaat is dit? Je hoort het zometeen in rondje Europa. En zometeen ook 5 zomerhits uit het jaar dat de Apollo 13 veilig terugkwam op de aarde. En er waren veel oorlogen in de wereld. In Jordanië liepen de spanningen tussen de regering en de Palestijnse guerrilla-groepen heel erg in de zomer op. En dat mondde later dat jaar uit in de burgeroorlog die bekend staat als Black September. En de oorlog in Vietnam bleef ook maar het wereldnieuws domineren. En na de Amerikaanse inval in Cambodja in het voorjaar bleef er in die zomer hevige gevechten plaatsvinden. Ja, ja, ja, ja. En dan naar de muziek van die zomer. De Beatles, ja, die gingen helaas uit elkaar. Weet je nu al over welke zomer het gaat? Je hoort zometeen dus 5 zomerhits uit die zomer hier op Radio Drenthe. Na Kiekezan.
1: Radio Drenthe.

0: Zomerradio Drenthe op de zondagmiddag bij Radio Drenthe. En we gaan terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1970. Ja, dat is een poos geleden. In de zomer van 1970 keert de Apollo 13 weer veilig terug op aarde. En er waren veel oorlogen in de wereld. In Jordanië liepen de spanningen op tussen de regering en de Palestijnse guerrilla-groepen. En dat mondde later dat jaar uit in de burgeroorlog die bekend staat als Black September. En de oorlog in Vietnam die bleef maar het wereldnieuws domineren. En na de Amerikaanse inval in Cambodja in het voorjaar bleven er in de zomer hevige gevechten plaatsvinden. Wereldwijd gingen er gewoon heel veel protesten ook nog tegen de oorlog door in die zomer. En dan de artiesten van de zomer waar ik het over heb. Ja, de Beatles. Ze zijn net uit elkaar gegaan. Hun album Let It Be stond hoog in de hitlijsten. Simon & Garfunkel die scoorde echt enorm met Bridge Under Troubled Water. En Creedence Clearwater Revival was op zijn hoogtepunt. En Jimi Hendrix die trad in de zomer van... Zal ik het verklappen? Ik heb het over de zomer van 1970. Ja, ik had het net al gezegd. Trad nog op en hij overleed enkele maanden later in september 1970. En dan nog even kijken naar de sportwereld in de zomer van 1970. Nou, het WK voetbal vond plaats in Mexico. Ja, Pelé leidde Brazilië naar de wereldtitel met echt spectaculair voetbal. Er wordt vandaag de dag nog over gepraat. De Nederlander Joop Zoetemelk, ja, die eindigde als tweede in de Tour de France. En in de Formule 1 was er een man bezig met een heel sterk seizoen, Jochem Rindt. En hij zou later in 1970 als enige in de Formule 1 postuum wereldkampioen worden. Hij overleed namelijk na een crash op het circuit van Italië, Monza. Maar er gebeurde meer in 1970. Ja, de strip Jan Jans en de Kinderen kwam in het damesblad Libelle.
2: Mam, pap, hier is iemand die jullie graag willen ontmoeten. Dit is Jeroentje en hij is de grappigste jongen uit onze klas.
3: Hallo Jeroentje.
4: Hallo.
5: Dag Jeroen.
3: Poep aan je schoen.
0: Nou, dat waren wel de grappen hoor.
2: Grappig.
0: Ja, heel grappig. Jan Jans en de Kinderen dus. 1970 is het begonnen. En wat ook begon in 1970, sta je helemaal niet bij stil, maar in 1970 werd voor de allereerste keer in Geleen Pinkpop georganiseerd.
6: Hier de Golden Earring. Zo, met de wagen naar binnen. En ik kom daar aangelopen. Hebben jullie een geluidsinstallatie? Ja, die hebben wij in deze auto. Dit vrachtwagentje. Nou, kan ik die dan krijgen? Ja. Nou ja, want anders gaat het festival niet door. Ik had verschrikkelijk slechte geluidsinstallatie gehuurd. Dat wil je niet weten. Dat was van een nulniveau.
0: Ja, je hoort het, de sfeer zat er gelijk al in bij Pinkpop. 1970 dus, ontstaan. 5 zomerrits uit de zomer van 1970. Nu achter elkaar bij Radio Drenthe. Crosby hoor je zo meteen, ook Pacific Gas. En eerst Mungo Jerry. Hier is In The Summertime uit de zomer van 1970.

Groovin' with Mr. Blue van Mr. Blue was de laatste in 5 zomerrits uit de zomer van 1970. Het was een enorme hit in Europa. In Nederland behaalde die zelfs de 7e plaats in de Nederlandse top 40. En tot op de dag van vandaag wordt deze plaat nog gebruikt voor tv en radio tunes. In commercials bijvoorbeeld of als leader. Ja, misschien heb je hem wel herkend. Zomer Radio Drenthe op deze zondagmiddag met zometeen een rondje Europa. We komen uit in Spanje. En ook Boney M. komt eraan na Suzanne en Freek. Dit is Halverwege bij Radio Drenthe.

0: So In Love, uit de zomer van 1985. OMD op Radio Drenthe.
1: Rondje Europa.
0: We maken weer een rondje door Europa hier in Zomer Radio Drenthe. En deze keer stoppen we in Spanje in de zomer van 2006. Ik ga namelijk een Spaanse plaat draaien uit de zomer van 2006. En jij kent hem ook. Alleen je kent denk ik niet de plaat die ik ga draaien. Jij kent hem in de versie van Jeroen van der Boom. Oké, ja, die versie van Jeroen van der Boom. Nu dus het origineel. Oh, wat een prachtig origineel. Denk aan een zwoele zomeravond waarop de hitte langzaam uit de straten trekt. Terrassen vol lopen en ergens op de achtergrond klinkt het gerinkel van glazen. En de geur van tapas hangt nog in de lucht. En de pleinen, oh, die staan helemaal vol met mensen. En er wordt gepraat en gepraat en gefeest. De zon is net onder, maar de avond is nog jong. Dat gevoel zit verstopt in deze plaat van David Bisbal. Maar ja, hij komt uit Spanje, dus misschien is het wel David Bisbal. Hier is uit de zomer van 2006 Silencio.
1: Rondje Europa.

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah.
12: Boxsprings af vanaf €990. Swiss cents.
13: Ze zijn er weer.
14: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
15: Had koewoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
16: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerima's.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: Radio Drenthe.

0: Kops.
1: Yes, goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. De hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. En zometeen kijken we in de Drentse Doezend naar een zomerhit. En vandaag ja, is dat toch wel een hele, hele, hele mooie plaat. Namelijk van Nederlandse bodem. Ja, dat hoor je allemaal zometeen. En er komen 5 zomerhits aan. Uit het jaar dat er een enorme hittegolf plaatsvindt in Europa. In Nederland viel wekenlang nauwelijks regen. Ja, ook toen was het gewoon zo hoor. Ja, ja. En toen werd er nog niet gesproken over het klimaat. Toen zei iedereen, oh wat is het warm, wat is het warm. Ja, toen werd er nog niet gezegd dat de aarde aan het opwarmen was. Want dat is al even geleden deze zomer. En de Olympische Spelen waren in Montreal en begonnen op 17 juli. En in de Formule 1 woedde een legendarische titelstrijd tussen James Hunt en Niki Lauda. En later dat jaar zou Lauda zijn zware crash op de Nürburgring krijgen. En in heel Nederland, ja, leefde iedereen buiten omdat het zo warm was. Campings vol, zwembaden draaiden overuren. En veel mensen herinneren deze zomer nog altijd als die eindeloze warme zomer. En door al die langdurige droogte werden op sommige plaatsen ook maatregelen genomen om water te besparen. Heb je al enig idee over welke zomer het gaat? Nou, zometeen dus 5 zomerhits uit die

0: De Kapitein, deel 2, hier op Radio Drenthe.
1: Terug naar de zomer van
0: 1976. Daar gaan we naar terug. En dan vooral naar de zomer van 1976. Een enorme hittegolf vond plaats in Europa. En in Nederland viel ook nauwelijks regen.
2: Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Ja, heerlijk moet dat zijn geweest. De Olympische Spelen waren in Montreal, begonnen op 17 juli. En in de Formule 1 woedde een legendarische titelstrijd tussen James Hunt en Niki Lauda. En later dat jaar zou Lauda zijn zware crash op de Nürburgring krijgen. Ja, en er gebeurde meer in de zomer van 1976. Want Bert en Ernie werden uitgezonden. Ja, toen nog gewoon als onderdeel van Sesamstraat.
3: Ernie. Ernie.
4: Hey, hallo Bert.
3: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Ja, dat weet ik.
3: Je weet het, Ernie.
4: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
3: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
4: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.
0: Ja, Bert en Ernie. En later werden ze natuurlijk wereldberoemd in Nederland met hun eigen serie. En ze zaten toen nog verstopt in Sesamstraat. Vijf zomerrits uit die warme zomer van 1976 krijg je nu achter elkaar op Radio Drenthe. ABBA, Peter Frampton en Jesse Green zometeen. Eerst Elton John, die was er ook in de zomer van 1976. Don't Go Breaking My Heart is dit.

En dit was de laatste zomerrit van de vijf. Zomerrit uit de zomer van 1976. En niet zomaar één, dik op nummer 1 gestaan in de top 40. De Manhattans en Kissen Say Goodbye. Zomerradio Drenthe op de zondagmiddag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. De Drentse Duizend pak ik er zometeen bij. Met een zomerrit uit die Drentse Duizend van Nederlandse bodem. Leuk! En ook hoor je zometeen Dr. Hoek, eerst op Radio Drenthe. Sister, Sister, bekend van het Drenthe Liedjesfestival. Dit is hun plaat Zussen uit de zomer van 2024.

0: Van 24 december tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de lijst Veur en Deur Drenthe. Wil je de complete lijst nog een keertje nalezen van 2025? Dat kan op rtvdrenthe.nl/Drentse Duizend. Voor nu nemen we in zomer Radio Drenthe een blik in de Drentse Duizend van 2025. Ja, sommige liedjes lijken met de jaren alleen maar mooier te worden. En dit is er zo eentje. Het nummer neemt je mee naar een autorit bij zonsondergang, een dansfeest in het dorpshuis of gewoon een moment waarop je de radio net eventjes aanzette en ja, werd verrast door dat heerlijke nummer. Why Tell Me Why van Anita Meijer is zo'n klassieker, zo'n tijdloze klassieker. Een lied vol emotie, een krachtige stem en een refrein dat generaties moeiteloos kunnen meezingen. In de Drentse Duizend. Vorig jaar in 2025, Anita Meijer met Why Tell Me Why. Je vond haar op plek nummer
1: 261.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Uma maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Radio Drenthe. Zomerradio.

0: Drenthe.
1: Yes, goedemiddag.
2: Met Dimitris Kops.
1: Ja, het is twee uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerrits. Zometeen duiken we in de schatkist van Nederland. We hebben een heerlijke Nederlandstalig zomerhit uit de zomer van 2009. En zometeen draai ik vijf zomerrits op rij uit het jaar dat het een van de meest bijzondere zomers was van de 20e eeuw. Het was een zomer waarin Europa langzaam veranderde. Niemand wist toen nog maar het einde van de Koude Oorlog kwam heel snel dichterbij. Boris Becker won Wimbledon en Ayrton Senna was een legendarische Formule 1 coureur. Heb je al enig idee over welke zomer dit gaat? Zometeen dus vijf zomerrits.

0: lekker zeg. The Turtles, Happy Together. Een zomerrit uit 1967 hier op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe. We gaan terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: Terug naar de zomer van 1989. Het is een van de meest bijzondere zomers van de 20e eeuw. Ja, dat blijkt later. Het was de zomer waarin Europa langzaam veranderde. Niemand wist dit in de zomer van 89 nog, maar... Er kwam een einde aan de Koude Oorlog. Ja, er kwam steeds dichterbij, het einde van de Koude Oorlog. En de gebeurtenissen in de zomer van 89 vormden de opmaat naar de val van de Berlijnse Muur. Uiteindelijk op 9 november 1989. Boris Becker deed goede zaken tijdens Wimbledon. Hij won namelijk. En Ayrton Senna was een legendarische Formule 1-coureur. En in de zomer van 89 speelde iedereen Super Mario Land. Want die kwam uit. Ken je die geluidjes nog? Springen, ja, hartstikke goed. En opstanden in China.
2: 1989, China, het plein van de hemelse vrede. De demonstranten willen meer democratie, het recht om openlijk kritiek uit te oefenen op de regering en het aftreden van de belangrijkste leiders. De protestmarsen monden uit in een bezetting van het plein van de hemelse vrede. En in de nacht van 3 op 4 juni, het plein wordt schoongeveegd. Tientallen studentenleiders worden gearresteerd en moeten zich verantwoorden voor een militair tribunaal. Anderen vragen politiek asiel aan in de VS en Hongkong. China is in de loop der jaren veranderd, maar de studentenprotesten van 1989 blijven een gevoelig onderwerp voor de machthebbers.
0: Ja, dan nu 5 zomerrits uit de zomer van 1989. Achter elkaar op Radio Drenthe, zonder dat ik er zelf tussen kom. Zometeen Diana Ross, Gerard Joling met No More Bolero. Ja, die hoge noten die kan Gerard beter zelf halen. En eerst Paco, Amor de mis amores. Lekker Spaans uit de zomer van 1989.

1989. Vijf zomerrits uit 89 achter elkaar. Dit was de laatste. Noble Bolero. Gerard Joling stond gewoon hoog in de hitlijst in 89. Wat een carrière heeft die man. Dit is Zomer Radio Drenthe. Alleen maar zomerrits op Radio Drenthe. Zometeen openen we de schatkist van Nederland. Een heerlijke Nederlandse, klassieker inmiddels wel. Uit 2009 hoor je zometeen. Leo Sayer komt eraan. Thunder in my heart. En dit is Bruno Mars. Een van de zomerrits van deze zomer. I Just Might bij Radio Drenthe.

0: Zomer Radio Drenthe op zondagmiddag. Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De schatkist van Nederland.
0: De hele zomer openen we op dit tijdstip de schatkist van Nederland op Radio Drenthe. Een muzikale schatkist vol Nederlandse liedjes die herinneringen oproepen aan warme dagen, lange avonden en bijzondere momenten. Vandaag halen we er eentje uit het jaar 2009. De mooiste zomers bewaar je niet in een fotoalbum, maar gewoon ergens in je hoofd, in je geheugen. Het zit hem in de geur van vers gemaaid gras, de warmte van een lange juliavond en de muziek die daarbij hoorde. Vandaag halen we zo'n herinnering op uit de schatkist van Nederland. Hier zijn namelijk de 3J's met Kamers van mijn hart uit 2009.
1: De schatkist van Nederland.

0: ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk
4: 24. Kurk24.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest. Derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen, omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil, omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
14: Zo! ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
15: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: Terug naar de zomer van 1992 met London Beat. You Bring On The Sun bij Radio Drenthe.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Ja, goedemiddag. Het is 3 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. De hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerrits. En zometeen een heerlijke XXL-versie van een bekende zomerrit. Een lekkere lange versie dus. En we gaan echt een lekkere lange draaien vanmiddag. Maar daarover later meer. En zometeen al 5 zomerrits uit het jaar dat het grootste evenement van die zomer ongetwijfeld het EK voetbal was. En dat werd voor het eerst georganiseerd door 2 landen. En we mochten meedoen, want het werd georganiseerd in Nederland en in België. Ah, nu weet je al welke zomer dat was, hè. En Nederland speelde overigens geweldig voetbal. Bereikte de halve finale. En in de halve finale, die strafschoppen tegen Italië. We werden uitgeschakeld, helaas. In diezelfde zomer leefde de sportwereld ook toe naar de Olympische Spelen van Sydney. Die zouden in september beginnen. En de Nokia 3310 kwam op de markt met Snake. Ja, zo'n telefoontje waar je niet mee kon internetten. Je kon er alleen maar mee snaken, mee bellen en mee sms'en. Ja, maar weet je nog wanneer die uitkwam? Uit die zomer zometeen 5 zomerhits achter elkaar.

0: Yves Berendsen, misschien is het tijd. Nou, over tijd gesproken. We gaan eens eventjes terug in de tijd hier op Radio Drenthe.
1: Terug naar de zomer van
0: 2000. Het grootste evenement van die zomer was zonder twijfel het EK voetbal. Dat werd voor het eerst georganiseerd door twee landen en wij mochten meedoen. Het werd georganiseerd in Nederland en België. Nederland speelde overigens geweldig voetbal, bereikte de halve finale en toen... toen ging het mis. Ja, strafschoppen tegen Italië liepen niet goed af. In de zomer van 2000 leefden we toe naar een volgend sportevenement, namelijk de Olympische Spelen van Sydney. Die zouden in september beginnen. En de Nokia 3310 met Snake. Ja, en die antenne. Die verscheen in de zomer. Heb jij hem ook gehad? Ik heb hem ook gehad. Ja, dit ding kon gewoon ook niet stuk, weet je. Als je nu je iPhone laat vallen, dan ligt het scherm in 1000 stukjes. Maar die Nokia 3310, die kon niet stuk. En er was meer. Iedereen zat achter de computer te spelen met een spel. En ik ga even een fragment draaien. Even een instrumentaal iets. En ik ben benieuwd of jij weet welk computerspel dit was. Challenge everything. Ja, herken je het al? The Sims! Iedereen was bezig met de Sims. Kon je een huisje bouwen, je kon een gezin onderhouden, je kon een kindje nemen, een hondje. En dat was je gewoon uren mee bezig. Dat was een spel zonder eind. Dat kan je nu nog spelen. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ook iets minder prachtigs vond plaats in de zomer van 2000. Namelijk op 13 mei 2000. De vuurwerkramp in Enschede.
2: Goedenavond, dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws. Er zijn zeker 20 doden en minstens 175 gewonden gemeld na een grote explosie in een vuurwerkbedrijf in Enschede.
3: In het centrum van de stad heerst chaos en paniek. Vanmiddag brak er brand uit in een opslagplaats, zoals gezegd, van een vuurwerkbedrijf waarop die enorme explosies volgden. De fabriek zelf lag aan de Tollestraat. We hebben daar eerder vanavond beelden van gezien en die waren werkelijk schrikbarend. Gigantische verwoesting.
0: Ja, echt vreselijk, vreselijke gebeurtenis. En iedereen ging naar de bioscoop voor onder andere X-Men, Mission Impossible 2 en ook Gladiator.
4: And listen to me. I was the best because the crowd loved me. Win the crowd and you'll win your freedom.
5: I will win the crowd. I will give them something they've never seen before.
0: Goed, dan nu 5 zomerrits uit de zomer van 2000. Achter elkaar op Radio Drenthe. Zonder dat ik er zelf tussendoor kom. En dat is lekker. Robbie Williams, Anastasia, Jennifer Lopez en Bluff. Allemaal zometeen. Eerst Jody Benal. Trek je shirt uit. Daar gaan we met Cassie Kennel uit de zomer van 2000.

hier op Radio Drenthe. Ja, hier op Radio Drenthe, hier gedraaid van Bluff. Het was een zomerrit in 2000, kwam tot plaats nummer 15 in de Nederlandse top 40. Alleen maar zomerrits. Dit is Zomer Radio Drenthe. Zometeen een XXL zomerhit. En het is inderdaad een XXL versie. Prachtige zomerplaat uit 1978 zometeen. Ook Bouke komt eraan en eerst op Radio Drenthe. The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love.

0: Hot sexy mama. Bouke op Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe.
2: XXL klassieke.
0: Sommige nummers zijn meer dan alleen muziek. Ze zijn een herinnering aan een moment, een gevoel, een zomeravond die je nooit vergeet. En vandaag hebben we zo'n bijzondere zomerrit in een extra lange versie. Ja, sommige nummers zijn zo groot dat ze een eigen wereld creëren. En zo één ga ik draaien, ik garandeer het je. Zodra je de eerste tonen hoort, stap je gewoon een verhaal binnen. Je ziet de neonlichten langs een verlaten weg, een oude Amerikaanse auto onder een sterrenhemel en twee jonge mensen die denken dat de nacht nooit zou eindigen. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar ook vooral dus voor je ziet. En daarom is dit de perfecte XXL zomerhitklassieker. Bijna 6 minuten vol rock, drama, humor en een meeslepende energie. Het nummer gaat al generaties lang mee. En ook jij kan hem uit volle borst meezingen, dat weet ik zeker. Hier is Meat Love, Paradise by the Dashboard Light.
1: Zomerradio Drenthe.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag. Met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
19: Radio Drenthe.
20: Het weekend van Drenthe.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Radio Drenthe.
13: Het weekend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
14: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
15: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
16: Plannen met je huis?
14: Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
16: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
16: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
11: Radio Drenthe.
18: De nalatenschap van Harry Musquet.
11: Met Johan Derksen.

0: Arie Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Met Red, White and Blue wilde Harry Musquet in de richting van de Amerikaanse Southern Rock Bands, zoals de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Charlie Daniels Band, Wet Willie en Black Oak Arkansas. Het project kwam nooit van de grond, het leverde wel één mooi album op. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Rory Gallagher uit Ballyshannon in Ierland trad op 10 januari 1995 voor het laatst op in Rotterdam. En vervolgens onderging hij een levertransplantatie in het King's Hospital in Londen. Op 14 juni 1995 overleed hij. Hij werd 47 jaar. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaventown Blues. Jack Bruce uit Schotland was basgitarist en zanger bij de Graham Bond Organization, John Mayles Bluesbreakers, Manfred Mann, Cream, West, Bruce en Lane en Jack Bruce and Friends. Hij overleed op 25 oktober 2014 op 71-jarige leeftijd. Zijn lever was aangetast door heroïne en alcohol. Jack Bruce, Send for Me.

Jack Bruce, Send For Me. Zanger Dave Peverett uit Londen en gitarist Rod Price kwamen uit de band Folkette. Ze speelden ook nog samen in Savoy Brown. En Dave Peverett overleed in 2010 in Orlando, Florida, op 56-jarige leeftijd, na een kansloze strijd met kanker. Dave Peverett, Love That Burns.

Dave Peverett, Love That Burns. Southside Johnny uit New Jersey is de frontman van Southside Johnny en de SBU Dukes. Hij is een vriend van Bruce Springsteen, ze groeiden namelijk samen op in dezelfde regio en hij versleed door de jaren heen maar liefst 27 bandleden. Billy Bandera van Bon Jovi, John Bon Jovi zelf, Gary Talent van de E Street Band, David Hayes van Van Morrison en Ernest Carter van de Paul Butterfield Blues Band. Southside Johnny, Baby When the Sun Goes Down.

Southside Johnny, Baby When the Sun Goes Down. Vince Comfort, dat is een zanger en gitarist uit Harris County in Texas, met een eigen band, Vince Comfort en Big Brother. En hij stond al in het voorprogramma van B.B. King, Joe Bonamassa, Jeff Beck, Buddy Guy, Ted Benoit, Sammy Hagar, Robert Cray, Lynyrd Skynyrd en The Animals. Vince Comfort, Bad Like Jesse James.

Vince Converse, Bad Like Jesse James. Gary Moore uit Belfast overleed in 2011 in Estepona in Spanje aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 58 jaar. Hij was de gitarist van Skid Row, Thin Lizzy, Gary Moore Band, Colosseum, G-Force en BBM samen met Jack Bruce en Ginger Baker. En solo had hij een wereldhit met Still Got the Blues. Gary Moore, Serves Me Right to Suffer.

Gary Moore, Serve Me Right to Suffer. Gary Brooker, dat was de zanger van de Paramounts uit Southend-on-Sea. In 1966 gingen ze verder onder een andere naam, Procol Harum. En toen had hij meteen een wereldhit met A Wider Shade of Pale. Hij was ook nog zanger bij Eric Clapton. En dat kwam omdat hij de buurman was van Eric Clapton in Surrey Hills. Later zong hij nog bij Ellen Price Project, Ringo Starr's All-Star Band, Bill Wyman's Rhythm Kings en het Gary Brooker Ensemble. Hij overleed in 2023. Hij werd 71 jaar. Andy Fairweather Low van de Amen Corner is de gitarist op dit nummer. Gary Brooker, Little Wheel.

0: ready? No counting, just do a slow count. A one.
1: Gary Brooker, Little Wheel. Clem Clemson, dat is een Engelse zanger en gitarist met een mooie staat van dienst. Hij was actief bij Colosseum, Humble Pie, Roger Waters, Bob Dylan, Roger Daltrey, Manfred Mann's Earth Band en in de Hamburg Blues Band. Clem Clemson, I've got news for you.

Clem Clemson, I've got news for you. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Engelse zanger Jess Roden was actief bij de Raiders, de Showdown Sound, die Alan Bounce set, de Butts Band, de Jess Roden Band, Bronco, de Rivets, Seven Windows en de Humans. En hij zong ook nog op albums van The Who, Motte Hoepel, Sandy Denny, Peter Green, Jim Capaldi en Keith Hartley. Jess Roden, Merry Go Round.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sydney Werkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.